0: Nicolás, tu me kwaaf hier.
1: Wat zijn dit over trans, wat die... Wat zijn die zinnen daar van aan, ja? Stenen, ja? Wat zijn van Noor, kolom, van de tanden of hoe zijn die... Toen doen we hier, wat zijn? De saaien. Het is ook wel schrijf. De corona. De corona, het is een ambula mis. Het is met z'n meer afvatten nog.
2: Se kusa loon fia nyaraba tatun tona kuse fandra itana na fa nanisi selti fia kuto kusa lu se tam ti.
3: Asina pisu sintari?
2: Ye! Sanye tia zelava da li pisu a fia na kafina zan tono wana mo zan tia raba fia na kafina tam ti. Sara wasona mo zu fia ni ne kis lu kusa tam ti. Fa ny ona fotsiny va tsetsana no biso kosa lotanty e
4: rante omina indray lo zany de otra ny tsena finatra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka motra ny tsy afaka na fanetana na zany tsy afaka natao otra hoe tsy afaka mifampikosokosona zany tsisy biso vady manjanaka ho atrany ihany otra ny vady manjanaka ho atrany ihany zany zao de ny otra ny tsy afaka misaraka na otra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: a mifandono miaraba miteny fotsiny ka ty ako efa mita miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandonao fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandonotona kely manao tona tanana zany mba ohatra atsika senao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.